Let the music play. Nou, dat zullen we zeker doen. Want je kan namelijk 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. Zo, een hele goede morgen nogmaals, hè. We gaan er zo weer even lekker tegenaan. Ik heb weer hele leuke muziek voor jou uitgezocht. En we hebben veel goud van oud de komende 2 uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar eerst is het tijd voor een, je weet wel, ja.

blijft een hele leuke plaats, zeg. Hot Chocolate. Ik nam je mee naar het jaar 19... Welk jaar was dat eigenlijk? Inderdaad, 1982. En dat was een hele grote hit van Hot Chocolate. De volgende plaat die ik ga draaien ken je ook wel, denk ik. Het is er een van Greenfield & Cook. En wat zongen ze toen in die tijd?

uit het jaar 1968. Je mag wel zeggen een echte golden oldie. The Golden Ewing. Dat was een dijk van een hit. En de plaat duurde trouwens 5 minuten en 21 seconden. En vroeger waren die plaatjes altijd heel kort, hoor. Ja. Normaal zo'n beetje 2 minuten en 20 seconden. En dat was al lang in die tijd. Maar dat maakt Frans Duits en Frank van Etten niks uit. Wat maakt het uit, zingen ze. Ja hoor.

Dat doen we zeker. En wat maakt het uit? Nou, dat is heel veel trouwens. Want we gaan de volgende plaat voor je draaien. De Gibson Brothers. Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar het programma. Een goedemorgen. En met Peter.

0: Blijft een heerlijke plaat, hè. Dat was zo'n lekker dansplaatje van de Gibson Brothers. Kissera, mi vida.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

En dat voor de liefhebbers van Elvis Presley. Ja. Moet je af en toe ook draaien, hè? Hoort er ook bij, net zoals de volgende. Doe maar. Is dit alles?

0: kom nou.
1: Ja, ja, dat is alles. Want de plaat is alweer bijna afgelopen. En hebben we het over Doe Maar. Is dit alles? Uit welk jaar kwam deze trouwens ook weer? 1982.
2: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je hoofd.
1: Ja, letterlijk en beruurlijk.

En ik nam je mee naar het jaar 1975. Dat was een hele grote top 40 hit van de Bee Gees. Nights on Broadway.

Guus Meeuwis en Vergant. Het is een nacht. En dan kijk ik even naar de klok, beste luisteraars. Eerst duwen ze weer voorbij. Ja. Ik ben zo weer bij je terug. En ik ga even een kopje koffie inschenken. Als ik jou was, zou ik dat ook doen. Tot zomaar weer.

En we starten tweede uur met een golden oldie van Fleetwood Mac. En natuurlijk vanuit de balkon. Je kan weer luisteren naar het programma. Een goedemorgen.

Songfestival 1972. En dan hebben we het over Vicky Leandros met Après Toi. Gerard Joling. Maar vanavond.

Even lekker meezingen. Gerard Joling. En dat was dan zijn, vanavond. Naar welk jaar gaan we? We gaan even terug naar het jaar 19...

Jimmy Gilslip. Swing Your Daddy, part 1. Je hebt ook nog een part 2. Maar die draai ik niet. Dat gaat anders allemaal veel te lang.

En in 1976 stond hij met deze plaat heel hoog genoteerd. En hebben we natuurlijk over Elvin Bishop. Als de morgen is gekomen. Nou, niemand minder dan Jan Smit.

En voor degenen die net ingeschakeld hebben, je luistert naar het programma Een Goedemorgen. Verder met Tom Jones.

prachtig nummer. En dan hebben we het over Queen, Love of My Life. Meg en Katie Kissoen. Freedom. Freedom.

Ga nog een keertje dan. California Blue. Roy Orbison. Ja, ja, blijft een leuke plaat. Hè? En tenslotte een goud van oud. Wat wil je nog meer?

Ja, beste luisteraars, en dan kijk ik even naar de klok. Inderdaad, inderdaad. Het is alweer tijd. Ik kan nog net één plaat draaien. Ja, je kon 2 uur lang luisteren trouwens naar het programma. Een goedemorgen met Peter. Ik hoop dat je het een beetje gezellig vond. Nee. En als je aan het werk bent, werk ze zou ik zeggen. En ben je vrij, doe wat leuks vandaag. En wat mij betreft tot ziens. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Motaar.

0: Ja hoor, onder het motto eerlijkheid duurt dan toch wel het langst. En ze was eerlijk, smeek maar niet om mij en Isabel A. Mag meteen even de abdraf geven en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend. Mijn naam is Bart Mottaar.
1: Muzikaal genieten
2: wow.
1: Met Bart Mottaar.

0: deze Britse jazz-funkgroep rond Mark King en Mike Lindup kunnen we wel beschouwen of bestempelen als een van de hitmachines uit de jaren 80. 1987, Level 42, It's Over. Een prachtige anekdote in deze bijdrage van de Nooit Verveeld Lid. We nemen jouw muzika mee terug in de tijd en we gaan naar de jaren 60.
1: Terug in de tijd, terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits. There she was, just a

uit Nederland, super aanstekelijke muziek. 1984, When the Lady Smiles, de groep werd opgericht in 1961 en was eigenlijk op het moment van opheffing in 2021 de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En het was op dat moment tevens een van de langst bestaande bands ter wereld. En gewezen nummer 1 uit de parade van 1984. We hadden over Golden Earring en When the Lady Smiles. En dit hier is Gary Hager, Beter dan ooit.

De tijdloze classics, Simple and Simple weg, dood gewoon uit je radiotoestel. Wat een pareltje. Voor mij nog altijd de grootste artiest aller tijden. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd. Met natuurlijk een gewezen nummer 1 uit de collectie van 1983. En uit de collectie van Michael Jackson gaat het over Billie Jean. U luistert mee naar de Nooit Verveelde Hits.

0: in België bereikte Listen to the Radio een top 10 in onze hitlijsten. Robinson dankt zijn internationale bekendheid onder meer aan het nummer Glad to be Gay dat hij oorspronkelijk schreef voor de Londense Gay Parade. Wij namen jou mee, even terug muzikaal in de tijd, naar 1984 met Tom Robinson en The Crew en Listen to the Radio. En dit hier is Meteor met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Night Shift was een nummer van de Amerikaanse band The Commodores uit 1985. Het nummer werd opgenomen als eerbetoon aan de soulzangers Jackie Wilson en Marvin Gaye, die beide overleden in 1984. Met Night Shift scoorde de Commodores voor het eerst weer een hit na het vertrek van Lionel Richie, die succesvol solo ging. Met nu muziek van Let's Go.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please.
1: Een klassieke emotionele freestyle ballade over spijt, liefdeverdriet en een smeekbede voor een tweede kans. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd naar de hitparade van 1990 met Timmy T en One More Try. Dit was weer voor deze week de Nooit Vervelend Hits. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot volgende week.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.

Doorbraaksingle voor Zach John King en hits van The Heartland en Get to Drinking. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. De grootste stijger binnen de top 10 deze week. Hij gaat van 6 naar 3. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Terug naar de zomer van 1987, 39 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door J.B. Pennington en Sonny Lemaire. Je hoorde Exile en She's Too Good To Be True, de country classic deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Kenny Chesney. Gaat drie plaatsen omhoog naar nummer 17 en Carry On.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. En hij is nieuw in de Amerikaanse Billboard Country Airplay chart. Lainey Wilson met een beetje assistentie van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Meer informatie over dit programma en de stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

0: Nummer 1 country airplay uit 2019 voor All Dominion en Make It Sweet. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland met Megan Maroney op nummer 9.
1: Hey, this is Megan Maroney and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Jensen.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ernest Clayton Walker Jr. debuteerde in 1993 met de single What's It To You, wat hem direct een nummer 1 country single opleverde. Hij had 6 nummer 1 hits en heeft 11 cd's uitgebracht, waarvan de eerste 4 elk met platina bekroond werden. Sinds 1996 lijdt hij aan MS en is zeer actief in de ondersteuning naar onderzoek en bestrijding van deze ziekte.
0: Deze week Spotlight on...
1: Clay Walker.

Spotlight on Clay Walker. Je hoort de drie hits van deze uit Beaumont, Texas. Afkomstige zanger She Won't Be Lonely Long, Hypnotize the Moon en Dreaming With My Eyes Open. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan kop komt. Hier is Low Cash.

Terug bij de country muziek. De nieuwe single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, is de hardchart debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Amerikaanse country airplay chart. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van Billboard Country Airplay Top 10 en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met de nieuwe Chris Young. Tot zo.

welkom. Dit is het tweede uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 en een superprimeur. We gaan de tweede uur van start met Russell Dickerson. Hier is Worth Your While.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio en tevens de Hotshot debut. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Corey Kent en heet Empty Words. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Kevin Powers samen met Shaboozey en Move On.

Hij woont en werkt al jaren in Nashville, maar komt eigenlijk uit Rotterdam. En daarom staat hij centraal in de Dutch Barn. De nieuwe single van Mark Blomsteel heet Barely Made It Home. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Hier is Riley Green en Think As You Drunk.

Tyler Hubbard in Hits from the Heartland en Land. En afgelopen week werd bekend dat de Florida Georgia Line weer samen de studio ingaan. Hij dus samen met Brian Kelly en ook weer gaan optreden. Het is een national breakout en de plaat heet Little Land. Hits from the Heartland, de beste new country van 7 naar 5 deze week. Hier

Casey Musgraves en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van Loneliest Girl en heet Dry Spell. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

Nummer 3 country airplay uit 2019 voor Michael Ray en One That Got Away. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CMT's Country
2: Countdown USA. Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jordan Davis met Turn This Truck Around eruit is. Blijven staan op nummer 10, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen. En 9 blijft 9, Beautiful Things, Megan Maroney. Op 8 een new entry, dus helemaal nieuw in de Country Airplay chart, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 8 gaat naar 7 deze week, Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. Voor de tweede keer Ella Langley in de top 10 van 5 naar 6 met Choosing Texas. En vorige week 7, deze week 5, Morgan Wallen en Don't We. Vorige week 2, deze week 4, 2 plaatsen gezakt, Change My Mind, Riley Green. En de grootste stijger binnen de top 10 is Jason Aldean van 6 naar 3 met Don't Tell On Me. Vorige week 3, deze week 2, je hoorde de plaat zojuist, Hate How You Look van Josh Ross. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 17e achtereenvolgende week. En 3 weken op nummer 1, Ella Langley.
3: Billboard's Country Airplay number 1.
2: Met Be Her.

just want my horseback. For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Cody Johnson. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit The Fall en heet Horseback. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is Matt Cooper en Highs and Lows.

Jackson Dean en Make a Liar. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met de nummer 2 airplay hit voor Jordan Davis uit 2019. Groetjes!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music. Let op!
1: Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Let op! Top 40, toonaangevend.
2: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40, de enige echte Nederlandse hitparade.

story you are about to hear is true. Only the names have been

5 weken hoorde u Strange Love van Depeche Mode, komend van 25 tot 15 plaatsen gezakt. En Depeche Mode is een Britse band die elektronische muziek maakt. En dat weten we natuurlijk allemaal. De symfonieformatie werd in 1980 opgericht. In Engeland natuurlijk. Hè. De Britse formatie kan natuurlijk niet missen. In Nederland en België scoorde de band verschillende hits. Waaronder People Are People, Just Can't Get Enough en Enjoy the Silence. En zojuist hoorde u natuurlijk Strange Love. En dan gaan we door naar de nummer 39. Komend van 34, 5 plaatsen gezakt. En na 4 weken notering Blue Hotel van Chris Isaak.

Home van Vriendengraag op wel 15 plaatsen verzakt na 15 weken genoteerd te hebben gestaan. Tevens zal dit de laatste week zijn dat hij in de top 40 toen staat van, ja, wat was het ook weer? 20 juni 1987, voor degenen die het nog niet gehoord hebben. Hij heeft maar liefst 4 weken op nummer 1 gestaan. En straks komen we hem nog een keer tegen. En dan gaan we nu door naar de nummer 37, komend van 31, 5 plaatjes gezakt. The Cure, Why Can't It Be You?

Ja, na 3 weken notering van 33 naar 36 gezakt, hoorde u zojuist Don't Let The Music Stop van MC Micah G, zonder DJ Sven. En dat zal tevens ook zijn laatste week zijn. En dan gaan we door naar de nummer 35, komend van 22. 13 plaatsen maar liefst gezakt. En van, 6 weken genoteerd, een autoalarmschijf, Midnight Blue, Lou Gregg.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Top 40. Nummer 34.

0: naar 34 gezakt. En op België, in België deed ze het iets beter. Daar kwam ze op nummer 13. En Nederland kwam ze niet verder dan de nummer 27. Dan gaan we door naar de nummer 33. En dat is een nieuwe binnenkomer, When Smokey Sings van ABC.
1: Nieuw.

was Robinson Jeven, Steve Allen. Geef mij toch snel maar de smaakverschillen nou eenmaal van John Paul Young. Er was de nieuwe binnenkomer op 32. Gaan we door naar nummer 31. En straks een overzicht natuurlijk van 40 tot en met 31. Maar eerst Pauli Conte. 6 plaatsen gestegen na 2 weken notering. Gil in Permebelli.

erg respectable van wat de mooie nieuws juist hoorde en that's the way it is. En hiervan was Showing Out and Respectable de nummer 1 hits van over de hele wereld met Appleby. Mel Appleby overleed helaas op 18 januari 1990 alweer op 23-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dan gaan we door naar de nummer 29, ook eveneens nieuw binnengekomen. Walking Together, Piet Veerman, zijn tweede notering in de top 40 toen van 20 juni 1987 en was tevens oud alarmschijf. Nieuw.

0: de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
0: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
2: Toonaangevend.
3: Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40.
4: De enige echte Nederlandse hitparade.

Ja, u hoorde op 28, komend van 21, High Society van David Ray, 5 weken notering. Het is een Nederlandse productie, maar ik heb mij helemaal gek lopen zoeken naar een goede versie. En ja, helaas was dit niet al te best en niet al te lang. We hebben geprobeerd uit te persen wat er uit te persen viel en verder kwamen we niet als dit. En dan gaan we gauw door naar de nummer 27, komend van 35, oftewel 8 plaatsen gestegen. Bitter Fruit van Little Steven, na 2 weken notering.

Twee weken notering op 26 komen van 30, oftewel 4 plaatsen omhoog. Just around the corner van de Amerikaanse formatie Cock Robin, die ook nog ooit eens op Pinkpop heeft gestaan. De hoogste positie die ze hebben mogen bekleden in de top 40 toen van 1987 was nummer 19 en ze hebben in totaal 8 weken genoteerd gestaan. En zo zijn we het tweede uur ingerold. En dan gaan we naar het volgende nummer op 25, Nooduitgang. 1 plaatsje slechts omhoog. Het is ook de live versie van Het Goede Doel.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: Nummer 24. 24.

Ja, na 7 weken notering van 15 naar 24 gezakt, oftewel 9 plaatsen naar beneden. Ride on track van de Breakfast Club. En dan gaan we door naar de nummer 23, komend van 17, 6 plaatsen gezakt. Nothing gonna stop us now van Starship na 12 weken notering.

0: Ja, na 3 weken komen van 27 naar 22, 5 plaatsen omhoog. Las die zonne in dein hertz van wind. En het doet me denken eigenlijk aan het nummer van Damaru. Ik heb een tuintje in mijn hart. Daar deed het me eigenlijk aan denken. Maar we zitten nog steeds in de top 40 toen van 20 juni 1987. Zo direct doen we een overzicht van de nummer 30 naar 21. En dan eerst van 29 naar 21. If You Were a Girlfriend van Prince. Na 3 weken notering.
1: Over here, ladies.

0: met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30.

van de week.

0: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Mensen luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten. Ladies and gentlemen,
2: this is
1: Top 40.
2: Nummer 20.

Van 12, 8 plaatsen gezakt. If You Let Me Stay, Trent Darby. Zijn eerste hit in Nederland. Hij blijft in totaal 7 weken genoteerd in de top 40 toen van 1987. En dan heeft hij nog een aantal andere hits gehad natuurlijk. Van Wishing Well, Dance Little Sister. Vele, vele grote hits. Maar dan gaan we nu meteen door naar de nummer 19. Naar ook een dame die veel hits heeft op de naam. En door die decennia's heen zelfs. Op 19, komend van 9, 10 plaatsen gezakt. Maar desalniettemin La Isla Bonita. Madonna na 11 weken noteerd.

0: top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade. Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
1: Nummer 18. 18.

10 naar 18 gezakt, oftewel 8 plaatsen naar beneden. To Be With You Again, Level 42. Ze hebben vele hits gehad in de jaren 80, wie kent ze niet? Lessons in Love, om er eentje te noemen. Running in the Family, Star Child. To Be With You Again, die heeft in ieder geval 9 weken volgehouden in de top 40 van 1987. En de hoogste positie is 6 geweest. En dan gaan we door naar de nummer 17. Ja, ik kan er weinig over zeggen. Dit zijn liedjes die door de jaren heen en er verandert in principe heel weinig. SOS Mozambique, Dutch Artist Sing For. Ja, Mozambique. Na 4 weken notering.

Ja, na 2 weken notering van 24 naar 16, oftewel 8 plaatsen omhoog. I still haven't found where I'm looking for. Ik hoop dat ze het ondertussen wel gevonden hebben. U2, de Ierse band, ze hebben vele hits gehad. Deze bleef 9 weken genoteerd gestaan in de top 40 van 1987. En de hoogste positie was 6. Nou, ik had eigenlijk hoger verwacht. Maar goed, het was 6. Ik was wel naar het concert van hun geweest. Joshua Tree, een van de beste concerten ooit, hè? Puur op muziek. Het was een genot. Nou ja, dat klinkt natuurlijk weer heel raar. Een genot. Het was gewoon heel goed, zo moet ik zeggen. En dan gaan we door naar de nummer. Even kijken, dan moeten we goed op de lijst kijken, want dan raken we helemaal in de war. Oh ja, nummer 15, komend van 19. Dat nummer, als je hem zo hoort, misschien begrijp je wat ik dan zeg. Ik begrijp niet dat nummer zo hoog in de top 40 is gekomen in dat jaar. Van 19 naar 15, 4 plaatsen omhoog. Can't Be With You Tonight, Judy Boucher, als ik het goed uitspreek, na 3 weken notering.

0: Country Music Radio.nl.
1: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Toonaangevend.
3: Ga je mee terug in de tijd?
4: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

14 gestegen, oftewel, ja, hoeveel plaatsen? 24 plaatsen, zeg ik dat zomaar goed? Ja, 24 plaatsen omhoog. I Want Your Sex, George Michael, oud alarmschijf. Het was zijn vijfde solo hit in Nederland. En in totaal bleef hij 12 weken genoteerd staan in 1987. En hij heeft 3 weken op nummer 1 gestaan. Dus een hele, hele, hele grote hit. En dan gaan we naar de volgende, want dat is ook een fantastische band. Die staat op 13, komend van 6, 7 plaatsen naar beneden. Na 9 weken notering, Big Love van Fleetwood Mac.

Ja, na 2 weken notering van 20 naar 12 gestegen, 8 plaatsen omhoog. Something Inside Me, So Strong, La Bicivre. Hij komt origineel uit Engeland, heb ik begrepen. Begin jaren 70, eind jaren 80 kreeg hij een aantal hits, met onder meer It Must Be Love, later gecoverd door Madness, Watch Me, Nothing's Gonna Change en Listen to the Voice. Sivers' grootste hits was natuurlijk het nummer Something Inside So Strong, het protestlied tegen apartheid in Zuid-Afrika, dat was toen nog, bereikte in 1987, oftewel dit jaar, de 3e plek in de Nederlandse top 40. En dan gaan we door naar de nummer 11. En dat is ook een apart nummer, want het is Diamonds. Van, staat Janet Jackson bij, Autoalarm schrijft, 3 weken notering, van 18 naar 11 gestegen, 7 plaatsen omhoog. Maar wat ik het meest opmerkelijk vind is dat het samen met Herb Albert is. Herb Albert is een van de 2 bazen van toen van A&M Records. En Herb Albert speelt trompet, dus als je die tussendoor hoort, dan weet je dat het directeur is van A&M Records. Dus nou ga je luisteren naar Diamonds, Herb Albert en Janet Jackson.

Ja, zo zijn we alweer de top 10 binnengerold in het uur van de waarheid, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen. Wie staat er op 1? En misschien heeft u de lijst al gezien, misschien weet u het nog van toen. Maar op 10 stond in ieder geval Living in a Box, komend van 13 met Living in a Box na 5 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 9, komend van 5, 4 plaatsjes gezakt, Lean on Me, clubniveau, en na 11 weken notering.

Naar 8 gestegen, 6 plaatsen omhoog. Watchdog, UB40. En ik denk van, ja, Watchdog, ken ik dat nummer wel? Ik heb hem even van tevoren beluisterd. Ik denk van, ja, ik kom me wel bekend voor. Maar het is niet een nummer wat echt bij mij zo naar boven popt. En ik ben eigenlijk wel een fan van ze al vele, vele, vele jaren. Al vanaf hun eerste hit eigenlijk. Tenminste, hit. Het was niet eens een hit. Het kwam niet verder als nummer 14 in Tipperade. Food for Thought, dat was in 1980. Dat was hun eerste eigenlijk kennismaking met Nederland. Watchdog daarentegen, die kwam tot nummer 8 in de top 40 van 1987 en 9 weken genoteerd. Dus dit is de hoogste positie wat ze zouden bereiken met dit nummer dit jaar in 1987. Gaan we door naar nummer 7. En dat is ook een fantastisch nummer. Stationair op 7 na 7 weken notering. Wat leuk, hè? 777. Wild Horses van Gino Vanelli.

0: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Top 40. Nummer 6.

plaats omhoog. Don't Dream It's Over van Crowded House. Dan gaan we door naar nummer 5. Komen van 4. 1 plaatsje gezakt. 11 weken notering. Hij heeft al op nummer 1 gestaan. En het is ook een oud alarmschijf. Jan Hammer. Jan Hammer of Jan Hammer. Het is net hoe je het uitspreekt. Met Crockett's Team. Hij heeft in totaal, even kijken, 14 weken genoteerd gestaan in de top 40 van 1987. En wat, zoals ik al zei, de hoogste positie was nummer 1. En dat heeft hij 4 weken volgehouden.

Ja, na 5 weken notering van 8 naar 4 gestegen. 4 plaatsen omhoog. Call Me, Specna en stationair op 3. Hold Me Now van Johnny Logan. Autoalarmschijf na 4 weken notering. En weekend Johnny Logan eigenlijk niet. Mr. Eurovision Song Contest. Eurovision Song Festival. Hij heeft, dacht ik, 2 keer zelf deelgenomen. En 1 keer een nummer voor iemand geschreven. Het was uniek, want hij heeft volgens mij ook nog 2 keer gewonnen. What's Another Year kennen we natuurlijk. En Hold Me Now. Die heeft 10 weken in de top 40 staan van 1987. En de hoogste positie was nummer 3.

0: nummer 10.
1: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
0: Nummer 2.

0: in Nederland.
1: Ja, we hoorden zojuist een overzicht van 10 tot en met 2. Ik ga nog even de top 10 doen van de top 40 toen van 20 juni 1987. En dan moet ik even diep adem voor halen, want we gaan hem proberen in één keer te doen. Weet u de nummer 1 al? Heeft u de lijst al bekeken? Zo niet, dan hoort u straks wie de nieuwe nummer 1 is van deze week. Op 10, komend van 13, de eerste nieuwkomer in de top 10, Living in a Box van Living in a Box na 5 weken notering. Op 9, komend van 5, 4 plaatsen gezakt, Lean on Me, clubniveau na 11 weken notering. En op 8, de tweede nieuwe binnenkomer in de top 10, komend van 14, 6 plaatsen omhoog. Watch Dogs van UB40 na 4 weken notering. Stationair op 7, Wild Horses van Gino Vannelli na 7 weken notering. En op 6, de derde nieuwkomer in de top 10, komend van 11, 5 plaatsen omhoog. Don't Dream It's Over, Crowded House, Autoalarmschijf en na 7 weken notering. Op 5, komend van 4, 1 plaatsje naar beneden, Crockett's Team van Jan Hammer. Met, even kijken, Autoalarmschijf, oud nummer 1, 11 weken genoteerd. En op 4, komend van 8, 4 plaatsen omhoog, Call Me van Specna na 5 weken notering. Stationair op 3, Hold Me Now van Johnny Logan, Autoalarmschijf en 4 weken notering. En op 2, komend van 1, You Want Love, Mix in Motion, Autoalarmschijf, oud nummer 1, zoals ik juist al zei, na 8 weken notering. En dan, de nieuwe nummer 1, komend van 2, I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston, na 5 weken notering.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Arnold Overgaard.
2: Ja, dat was hem weer. Maar even kijken. Bijna drie uur zit er bijna op. Hè. De top 40 toen van 20 juni 1987. Nog even een klein overzicht. We hadden vier nieuwe binnenkomers in de top 40 toen. Op 33 Went Smokey Sinks van ABC. Op 32 Lovers in the Air van Steve Allen. Op 30 FLM van Mel & Kim. En op 29 Walking Together van Piet Veerman. En dat was tevens oud alarmschijf. En deze week ook een nieuwe nummer 1. Komend van 2, I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. En er waren drie nieuwe binnenkomers in de top 10. Het was maar weer een waar genoeg deze week. En we gaan er weer vandoor. En we zien elkaar of horen elkaar binnenkort weer. Tot de volgende keer.
3: Well, see you next time.
4: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
5: Is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl

0: Goedemorgen vrienden, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van het programma Music Power met Mark van Dam. Je hoort de Play It Alive van, oftewel de Bongo Song van Safari Duo. Hey, van harte welkom trouwens en welkom in de zomereditie. Ja, we zijn ondertussen in de zomer, dus we gaan veel zomernummers draaien. Dat moet natuurlijk. Van harte welkom. Straks hebben we ook nog natuurlijk... In de spotlight horen we twee nummers draaien van een bepaalde groep, zanger of duo, het maakt allemaal niet uit. Twee nummers achter elkaar gaat u te horen krijgen. En in deel 2 ook een hele leuke mix natuurlijk. Van harte welkom zou ik zeggen op jouw favoriete radio. Ziezo, tijd voor een zomernummer. We gaan er meteen in vliegen. Dit is James Light en Keep On Smiling.
1: Pas op, hier is weer een Music Power zomerhit.

Het nummer van de Canadese singer-songwriter Bryan Adams. Het nummer werd in 1984 uitgebracht als eerste single van zijn vierde album Reckless. Bryan Adams. En voor de mensen die pas inschakelen, van harte welkom. Je luistert naar Music Power met Mark van Dam. En dit is deel 1. En we kennen deze hier ook van die hele grote hit Summer of 69. Ziezo, de hits komen en gaan. Ja, dat lekkere weer van tegenwoordig is niet meer normaal zo warm. Maar ja, als het regent, dan klagen we ook. Laten we maar gelukkig zijn met het zonnetje.

is een nieuwe single. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Dat kan best warm zijn, ook s'nachts nog. Oké. Leuk nummer trouwens. Een tijdje geleden was ik aan het surfen op het internet. Op Facebook dan wel. De Facebook wielfilmpjes. En toen zag ik allemaal mensen die dansten in een heel raar dansje. Het was alsof deze muziek uit 75 trouwens. Van George Baker Selection. Moet je maar eens kijken op Facebook. De mensen gaan van links naar rechts, van links naar rechts op dit moment.

Van harte welkom in Music Bauer. Deel 1 momenteel, circus. Natuurlijk de spotlight, maar eerst een nieuwe single op Kier Radio. Hier is Bruno Mars met On My Soul.

Ze komen helemaal uit Oostenrijk. Jawel, de paprockband Opus. Het nummer werd uitgebracht in 1984 door de labels Polydor en Noké. Het was de eerste single van hun live album Life is Life uit 1984. Luistert, we gaan nog één nummertje draaien voordat we toe zijn aan onze spotlight. Ja, en dat gaan we doen. We gaan terug in de tijd, natuurlijk, met Lia Velasco. 5:05 p.m. Another Friday night.

0: dit. Dat doen we altijd in het eerste gedeelte van dit radioprogramma Music Power. We gaan twee nummers achter elkaar draaien van een bepaalde groep, zangerduo. Het maakt allemaal niet uit. Deze week in de spotlight, Milk Inc. Wel weg geweest natuurlijk. Een tijdje stil geweest rond Milk Inc. Maar ze hebben ondertussen al twee nieuwe singles uitgebracht. Jawel. We gaan als eerste een oude draaien, Go To Hell. En als tweede, Madison, de nieuwe single van Milk Inc. van Reggie en Linda Mertens. Veel luisterplezier!
1: Mark van Dams, Spotlight.

de spotlight voor deze week. Milk Inc. Als eerste draaiden we Go to Hell. En als tweede de nieuwe single van Milk Inc. Medicine. En natuurlijk volgende week weer een nieuwe spotlight in jouw favoriete radiostation. En de hits blijven maar komen. Ja, deel 1 van Music Hour. Terug in de tijd gaan we met deze lekkere hit van Gloria Gaynor uit 1975. Het is Never Can Say Goodbye.

En het is hier lekker gezellig in de studio, want we hebben Ergo. Jawel, Ergo speciaal. Dit is Andrea Bocelli, David Guetta, Aja Megan en T-Stallion met DNA.

0: André Bocelli, David Guetta en Aja Megan en T. Stallion, DNA.
1: It's more than just a game, it's our DNA.
0: En mijn excuses natuurlijk voor de achtergrondgeluiden. Want ja, het kan zijn dat je de ergo een beetje hoort. Sorry daarvoor, maar het is anders. Zo heet met die apparatuur hier in de studio. Dat kan niet anders. Sorry. Het is ook zomer. Goed zo. Dat was het bijna voor deel 1 van dit radioprogramma Music Power. Maar zo dadelijk na de mededelingen uurwisseling ben ik bij je terug met deel 2. Met ook leuke zomerplaten en een mix natuurlijk. Tot dan krijg je van mij onder andere Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Maar we starten met Sandra. We willen een speciale versie van Maria Magdalena. Tot zo dadelijk naar de uurwisseling voor deel 2 van dit radioprogramma.

0: deel 2 mee van Music Power. Dat was Forecast and the Happy Days.
1: We love the summertime.
0: Van harte welkom, deel 2 van Music Power. Dus op jouw favoriete radio met straks een leuke mix. Afgewisseld met leuke hits en natuurlijk ook de zomerhits komen aan bod. Dat mag niet ontbreken. Van harte welkom. Laten we starten met de Ketchup Song van Last Ketchup.

ze tegenwoordig uit hangen. Nog altijd in de kliniek? Of is ze al terug bezig zich voor te bereiden? Want er zijn wat roddels natuurlijk op de social media dat ze nu zo optreden, maar dat moet ik eerst zien. Britney Spears en Work Bitch op jouw favoriete radio. Van harte welkom, dit is Music Hours. Strakjes gaan we luisteren naar die grote hit van Aaron Blommaert met de Ego Trip. Maar eerst gaan we terug in de tijd naar 1977 met Patricia Baig, Living Without You.

was jammer, een eendagsvlieg. Zeker weten. Maar wel een mooi nummer. Lucy uit de tv-serie Dallas. Audrey Landers. En Playa Blanca. Welkom bij de zomereditie van dit radioprogramma Music Powers. Altijd de beste hits van jou. Zo, we zijn beland in deel 2, dat weet je trouwens. Straks gaan we een mix draaien. Dan gaan we even rocken met de Rocking Party Mix. Dat gaan we zeker doen. Maar eerst gaan we onze wasmachine starten. En dat doen we nu met Travassi. Hier het is het wasmachine.

hebben je. Moet kunnen in het radioprogramma natuurlijk. Van harte welkom, schuilt u nu in. Dan bent u op tijd als u er niks van aan bent. Want ik heb voor jou een rocking party mix. Met verschillende artiesten. Dat doen we elke week een mix draaien in deel 2.

week weer een nieuwe mix. Zo dadelijk neem ik je mee terug naar de jaren 80. Naar de Stock Aiken Wonderman producties. We gaan luisteren naar Rick Astley met Never Gonna Give You

We gingen terug in de tijd naar 1979 en je hoort op de achtergrond een klein beetje de airco, sorry daarvoor. Het was McFadden en Whiteheads met Ain't No Stopping Us Now. Ziezo beste vrienden, ik ga afscheid van jou nemen. Dat was het weer. Music Power op je favoriete radio. Volgende week zijn we terug met de beste hits. Je krijgt van mij nog Wanna Be Starting Something, een lange versie van Michael Jackson. Maar we beginnen met Strike It Up van Black Box. Bedankt voor het luisteren. Blijf luisteren naar je favoriete radio, want er komen nog heel wat leuke programma's langs.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Een heel hartelijk welkom voor degene die het zo lang als mogelijk mag duren die zomer. En daar ben ik er een van. En als je daar niet van bent, ach, het wordt vanzelf weer her.

0: Zomerconnectie niet beginnen. Van harte welkom bij Draaide. Going to Ibiza en de Venga Boys. En daarvoor Kaoma en de Lambada. En deze band, die ken je. Debuutsingle van de Frans-Braziliaanse groep. Het was een hit uit 1989, zo lang geleden alweer. En er werden wereldwijd meer dan 15 miljoen exemplaren van verkocht. Ook in datzelfde jaar werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht nadat Orangina het nummer gebruikte voor een internationale publiciteitscampagne. En het nummer verwijst naar de gelijknamige Zuid-Amerikaanse dans die we allemaal wel eens geprobeerd hebben te dansen. En de meeste van ons is dat niet gelukt.
1: Alle items uit de connectie hoor je hier terug.

Een van de grootste hits aller tijden. En zeker een van de grootste zomerhits draaiden wij. Armin van Buuren en Josh Cambi. En direct daarachteraan, ja, nog een van die hele grote hits. De conga van de Miami Sound Machine. En Gloria Estefan. En direct daarachteraan Shakira en Hips Don't Lie.

Je luistert naar de zomerconnectie met de Ruiter met een door airconditioning aangetaste stem. Ja, die kraakt nog wel eens, dus die moet wat gesmeerd worden in de herfst. Dan komt het vanzelf allemaal weer goed. Wij draaiden Agda en de Munnik toen ze allemaal nog lekker jong waren. En nog voor de breuk. Inmiddels zijn ze gelukkig weer bij elkaar. Maar dit was een van de grootste hits. En dan zeker een van de grootste zomerhits. Het regent zonnestralen met daarachteraan Havana van Camila Cabello. En Walking on Sunshine van Katrina. En The Waves, een Brits-Amerikaanse pop-rockband die actief was tussen 1981... en 1999. De grootste hit draaiden we. Walking on Sunshine, die dateert uit 1985. Maar ze hadden ook nog een hit in 1997. En dat was Love, Shine, A Light. De groep werd opgericht in Cambridge. In 1985 kregen ze de Grammy Award voor beste nieuwe artist. Omdat ze wereldwijd een hit hadden en de groep kon het succes echter niet vasthouden. En verdween in de vergetelheid totdat ze in 1997 dus weer van zich lieten horen. Toen ze het nummer Love, Shine a Light uitbracht en deelnamen aan de Britse voorronde voor het Eurovisie Songfestival. De groep won en mocht met het Verenigd Koninkrijk gaan vertegenwoordigen op het Songfestival van 1997 in Dublin. Daar kregen ze van 10 landen het maximum van 12 punten. En eindigden ze uiteindelijk met 227 punten op de eerste plaats. Destijds de hoogste score ooit. Your mom.

Despacito. Three hits in a row, zeggen ze in Amerika. Wij draaiden naar achtereen volgens de grote zomerhit Favorite Waste of Time van Owen Paul en Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee. En Bombastic daartussendoor van Shaggy. En dit is toch wel een bijzondere man en een bijzondere artiest. Hij is Orville Richard Burrell, want zo heet hij. Hij is een Jamaicaans-Amerikaans reggae en dancehall artiest. En we kennen hem natuurlijk allemaal als Shaggy. Hij migreerde op jonge leeftijd naar Amerika en ging wonen in New York, in Brooklyn. En in 1988 ging hij bij de United States Marine Corps. En deed hij mee aan Operation Desert Storm in Irak. Oftewel de Golfoorlog. Toen hij terugkwam uit Irak, besloot hij zijn tijd aan muziek te gaan besteden. In 1993 volgde een eerste hit, Oh Carolina, een dancehall cover van een ska-hit van de Fox Brothers. In hetzelfde jaar kwam Shaggy op het album Kenny Dope, genaamd The Unreleased Project. En zijn volgende hit was Boombastic in 1995. Dat draaiden we net. Toen stopte hij even met muziek, maar kwam in 2001 terug met de nummer 1 hits It Wasn't Me en Angel. En die ken je allebei nog heel erg.

van de grootste zomerhits uit de jaren 80 stond wekenlang op nummer 1. Prince Mohammed en June Lodge. And Someone Loves You, Honey. En daarvoor uit de jaren 70 de Copacabana van Barry Manilow. En daarvoor Sofia en Alvaro Soler.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Met dit uur de allergrootste zomerhits die passen in het connectieformat.

Will Smith en Miami. En denk je nog wel eens na over welke cover die gebruikt heeft, welke sample van welk nummer. Want dat is namelijk aanmerkelijk ouder. Dat waren The Whispers en And The Beat Goes On. Daarvoor Alejandro van Lady Gaga. En wij starten deze zomerconnectie met Kokomo van The Beach Boys. Van harte welkom. Mijn naam is De Ruiter en ik ga je weer verwennen met een uur lang zomerhits die moeten voldoen aan het volgende format. Of een zomers ritme, of er moet Son of Sun in de titel voorkomen. Beach mag ook, of hard mag ook, maar zo streng zijn we wel, anders kom je niet in de lijst.

Wij mogen wel zeggen de grootste hit die Harry Styles scoorde. En dan ook nog een hit die geschikt is om in de zomer te draaien. In de zomerconnectie, wij draaiden al Watermelon Sugar. En daarvoor Mambo No. 5, Lubega en Club Tropicana. De grote zomerhit van Wham. En deze Lubega, die heet eigenlijk David Lubega. Hij is een Duitse zanger en dat verwacht je niet. In de zomer van 1999 had hij deze enorme grote wereldhit. Mambo No. 5, A Little Bit Of, puntje, puntje, puntje. De single behaalde in vele landen in Europa een nummer 1 positie. En ook in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Hij is de zoon van een Oegandese vader en Italiaanse moeder. Die beide begin jaren 70 naar Duitsland kwamen. Ze gingen in München wonen. En als tiener vertrok hij voor een aantal jaar naar Miami. En na zijn terugkomst ontmoette hij zijn latere producer. Met wie hij Mambo No. 5 maakte.

three hits in a row in de zomerconnectie. Hier op je radio of online of op je smart speaker. De Macarena Los del Rio, waar we allemaal wel eens op dansen. En het liefst in de zomer, want dan klinkt het zo lekker met het lachje van Alison Moyet uit Yazoo's Don't Go and Situation. Daarna Sean Kingston en Beautiful Girls. En met zo'n naam, ja, dan word je natuurlijk meteen aan de zomer gerelateerd. De hoofdstad van Jamaica als achternaam. En daarna Fatim Bora, zeg ik het goed, met Trini Vive en Marianne Froese, een van de grootste zomerhits van de laatste jaren.

de allerbeste zomerhits. Je hoort ze hier. Waka Waka en Shakira en Calvin Harris en Summer. En Zoutelanden is lange tijd een van de grootste Nederlandse hits aller tijden geweest. Inmiddels niet meer. Maar het blijft een heerlijk nummer. Ik vind er een lekkere beat in zitten. En het is natuurlijk een nummer van de Nederlandse band Bluff uit 2017. Het is een Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Oder van de Duitse zanger Axel Bosse. Die het nummer oorspronkelijk in 2006 alleen uitbracht. En later in 2011 ook in samenwerking met Anna Loos. En Zoutelanden is de tweede single van het 12e studioalbum van Bluff. En dat heet Aan. En op het album staat het nummer als solonummer van Bluff. En de singleversie die werd uitgebracht in 2017 is een duet met de Belgische zangeres Gijke Arnaert.

Het ene nummer klinkt nog zomerser dan het andere. Jennifer Lopez, ja, die klinkt altijd zomers. We draaiden Let's Get Loud en daarvoor We No Speak Americano. En Yolanda Be Cool en D-Cup. En daarvoor Bambaleo en de Gypsy Kings. Ja, voordat we zo afsluiten met André Hazes en ik heb de zomer in mijn bol, wil ik je dit nog even laten horen. Talking.

Het is hem echt, hè? Maar dan in het Spaans, wist je dat? Michael Jackson in het Spaans. I just can't stop loving you. Klinkt dat opeens nog zomerser. Hoewel het nooit bedoeld is als zomerhit. Je luisterde het afgelopen uur naar de zomerconnectie. Woorden vol met zomerhits. En dit is dan de beste Nederlandstalige zomerhit. En die is van André Hazes.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

heet je van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van de Heuvel. Aankomende twee uur, we gaan weer heerlijk op reis. Op reis door de tijd van de muziek. Je weet het, we reizen per trein. Zoek lekker een plekje mensen. Koffie is er voor je, krantje ligt er voor je klaar. En natuurlijk de roze koeken. Netjes op een schoteltje met een vorkje en een mesje erbij. We openden deze muzikale tijdreis van deze week met de artiest van de week. En dus deze week is het Randy Newman. En je hoorde het alom zo vrolijke Short People van hem. Wat heb ik nog meer voor je in het eerste uur van dit programma? Je hoort onder andere de muziek van Jim Croce, Neil Diamond, The Electric Light Orchestra, Cool and the Gang, David Christie en Jackie Graham moet ik zeggen. En die hoor je natuurlijk in de Rollator hits. En daarvoor gaan we de jaren 70 en 80 in. Uit de Vaderlandse top 40 hebben we een mooie nieuwe binnenkomer van 40 jaar geleden. Gelijk erachteraan, je weet het, ik plant je weer mooi in het heden. Met een prachtig nummer uit de top 40 van vandaag. Je hoort wat nieuws uitgekomen. Ik heb een mooie nieuwe single van Serendip. De titel Wake Up and Shine, waarom ook niet. De langspeelplaat van de week, oh, die is ook alweer 40 jaar oud, zie ik. Deze week is die van Bob Dylan en draagt de titel Street Legal. Ik zie dat de Beatles er weer bij staan voor je. We gaan een kijkje nemen uiteraard in de muziekgeschiedenis van deze week. En daarvoor gaan we naar het jaar 1999. Iets over Gary Glitter en Oasis. Ik vertel je zo het hele verhaal. We gaan snel.

0: We gaan naar de muziek van Jim en voor het nummer I Got a Name reizen we naar Jai.
1: ...1975.
0: Nogmaals, welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: taking you back in time to the 70s.
1: Nineteen 1974.

0: taking you back in time to the 70s.
1: In 1977.

0: Je hoorde uit 1977 The Electric Light Orchestra met Sweet Talking Woman. En dat komt van het album Out of the Blue. Waar je de singles Turn to Stone, Mr. Blue Sky, It's Over en Wild West Hero ook op terug kunt vinden. En daarvoor hoorde je uit het jaar 1974 Neeltje Diamant, jawel New Diamond met het nummer Longfellow Serenade. Het nummer kwam als single uit en de B-kant was Rosemary's Wine. En dat stond dan weer op het album met de titel A Serenade. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis, want deze week in het jaar
1: 1999
0: betaalde de heren van Oasis 200.000 Engelse ponden aan de heer Gary Glitter. Waarvoor, vraag je jezelf af. Oasis gebruikte de tekst Hello, hello, it's good to be back in hun nummer Hello. En dat mocht niet, daar kwam een rechtszaak van. En toen moesten ze dus 200.000 pond betalen aan die heer Gary Glitter. Misschien konden ze het in glittertjes betalen of zo. Je weet het niet. Meneer Gary Glitter zit trouwens nog steeds opgesloten in de gevangenis. Daar zit hij nog wel 13 jaar. Misschien kan hij ze afkopen met glittertjes. Ik weet het niet. Of zoals de Engelsen wel zeggen. Jenever kent wel.

0: 1967.
1: Million Seller. Yeah.

Je hoorde de Beatletjes met Hello Goodbye. En dat vind je terug op het album The Magical Mystery Tour. Dit nummer trouwens stond in de Vaderlandse top 40 van week 48 in 1967 tot week 8 in 1968. Totaal 13 weken met als hoogste notering nummer 1 waar het 4 weken stond. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine, zoals je weet, in het jaar 1967. Maar over diezelfde top 40 gesproken, we gaan natuurlijk naar het jaar 1978. En uit die vaderlandse, prachtige, hoe heet dat ding ook alweer, gaan we een nummer draaien.

0: Uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Bastille met Quarter Past Midnight. Alweer tijd voor het tweede Rollator hitsblokje. Ze staan alweer klaar voor je. We reizen met de muzikale tijdmachine lekker de 80's binnen voor je. En we starten met Kool and the Gang en hun Celebration. En dat komt van het 12e studioalbum van de heren. Met de titel, heb je hem al door, Celebration. En het enige wat jij natuurlijk nog wil weten is van, hey, uit welk jaar komt dat feestje eigenlijk?
1: ...1980.

0: taking you back in time to the 80s.
1: ...1982.

0: Je hoorde uit 1986 Jackie Graham met haar Set Me Free. En dat komt van het album Breaking Away. En daarvoor hoorde je uit 1982 van het album Back in Control het nummer Saddle Up. En de uitvoerende artiest, dat is natuurlijk David Christie.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Maar je weet het, dat is er wel een van 40 jaar geleden. En deze week is die van Bob Dylan en draagt de titel Street Legal. Het album bevat 9 nummers en heeft een totale speelduur van 50 minuten en 18 seconden. Er kwamen van dit album totaal 3 singles, namelijk Changing of the Guards. En de andere 2, nou ja, hier is er alvast 1 met de titel Is Your Love in Vain. En die derde, ja, die hoor je natuurlijk in het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
2: ...1978.
0: Hier is Bob.

0: tevens de titel van dit nummer. Een mooie nieuwe single van Serendip. Neem een kijkje op zijn Facebookpagina en uiteraard zijn website. Voor meer info over deze artiest en uiteraard hoe je aan zijn muziek kunt komen. Het eerste uur van de muzikale tijdmachine zit er alweer bij een hop. Je hebt helemaal gelijk, ja. We starten zo 2 uur voor je. En tot die tijd hoor je David Bowie met zijn Golden Years.
1: ...1976.
0: Tot zo!

0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Five, four, three, two, one, zero.
2: Now, here comes the music.
3: Are you ready?
4: Okay, boys, here we go.
5: ...1977.
6: Oh nee, daar gaan we weer.

0: Howdy folks. Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met de artiest van de week en voor deze week is het Randy Newman. En je hoorde van hem Rider in the Rain. Dat hoor je nog meer in dit tweede uur van deze muzikale tijdreis. Ik heb onder andere de muziek van Take That, The Backstreet Boys, Boyzone, Michael Bublé, Ilse de Lange en Bob St. Clair. Hey, een andere Bob is er ook bij. En die artiesten die hoor je natuurlijk in de Rollator hits waarvoor we de 90's en de Zero's binnenstappen voor je. Je weet het, in het eerste uur draaien we altijd de Beatletjes. Dat betekent dat de Rolling Stones in het tweede uur aan de beurt zijn. Wat ook aan de beurt is in het tweede uur is The Rest in Peace, Record of the Day. Er staat er weer bij voor je. Deze week geven we aandacht aan Rory Gallagher. Je hoort een album van een langspeelplaat die 40 jaar geleden uitkwam. Hij is van die andere Bob, zal ik maar zeggen, Bob Dylan. De titel van het album is Street Legal. Artiestenverjaardagskalender staat erbij en we hebben aandacht voor Denise Pearson. Wat heb ik die mooie single? Je hoort hem net ook al van Serendip en draagt de titel Wake Up and Shine. Je hoort hem nog een keer. Gaan we snel naar de muziek? Ja, want dat babbelen met die trein eronder, dat is ook niet alles natuurlijk, hè? Begrijp ik. De Rollator hits uit de jaren 90 staan ze klaar. Ze staan klaar voor je. Ik noemde ze net al voor je op en als je het goed door had, dan waren het drie boybands. We beginnen met Take That en het nummer A Babe. En daarvoor reizen we naar het jaar...
1: 1993.
0: Welkom bij het tweede deel van de muzikale tijdmachine van deze week.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1998.

0: More sounds from the 90s.
1: ...1998.

0: Ze houden maar niet op die jongens. Uit het jaar 1998 hoorde je Boyzone en No Matter What. En daarvoor hoorde je de Backstreet Boys met hun I Want It Like That. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1998.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 2 maart 1948 in Ballyshannon in Ierland. Overleden 14 juni 1995 aan de gevolgen van complicaties na een levertransplantatie in King's College Hospital te Londen. Zijn naam William Rory Gallagher. Je hoort van hem Born on the Wrong Side of Time. Rory Gallagher is 47 jaar geworden.

Nu worden de heren van de Rolling Stones met Time Is On My Side. En dat vind je terug op het album 12x5, zal ik maar zeggen. Daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1964. Het is tijd om de ballonnetjes op te blazen. Oftewel, de artiestenverjaardagskalender.

0: Maar de eerste artiest die ik altijd feliciteer, dat ben jij natuurlijk, de luisteraar. Als je tenminste jarig bent van de week. Of hey, je wil elke week jarig zijn, dat kan ook. Dan feliciteer ik je elke week. En zeg, ja, wens je veel goede gezondheid in vele, vele, vele jaren die nog gaan komen voor je. En natuurlijk met lekker veel muziek op je oren. Goed, hebben we ook weer gehad. Tijd voor die jarige die we extra in het zonnetje gaan zetten. En dat is wel een artiest. Een artieste. Want voor deze week is het Denise Lisa Marie Pearson. En ze wordt deze week alweer 50 lentes jong. Ze is een Engelse singer-songwriter. En ze is de leadzangeres van de formatie Five Star. En Five Star, dat is Denise samen met haar twee broers en twee zussen. Ze begonnen in 1983 en hun pa was de manager. In 1994 stopte ze om in 2001 weer vrolijk verder te gaan. Je raadt het al, in 2002 stopte ze weer. Maar ja, het bloed gaat waar het absoluut niet kan gaan. Want in 2012 waren ze weer bij elkaar. En ik kan melden dat ze nog steeds niet uit elkaar te timmeren zijn. Want ze treden nog steeds vrolijk op. We gaan naar de muziek. Je hoort een van hun grootste hits met de titel Rain or Shine. Waar is die jingle van dat jaartal?
1: ...1986.
0: Kijk, is altijd handig om te weten. Hier is Five Star.

0: Je weet het. Bij zon en bij regen, de muzikale tijdmachine kom je altijd op dit station tegen. Iedere week, zal ik maar zeggen. Zo weer tijd voor het vierde en laatste Rollator Hits blokje. We reizen met de muzikale tijdmachine lekker de zero's binnen voor je. Ik heb er weer netjes drie voor je op een rijtje staan. En als eerste heb ik Michael Bublé met het nummer Everything. En dat komt van het album Call Me Irresponsible. Nou, vooruit dan maar. Welk jaar gaan we naartoe, Michael?
1: ...2007.
0: Inderdaad, was ook niet echt een verantwoord jaar.

0: Je hoort uit 2006 Bobby Sinclair met het nummer dat je altijd weer vrolijk krijgt met de titel Love Generation. En je vindt het trouwens op het album Western Dreams. En daarvoor hoorde je uit datzelfde 2006 onze Ilse de Lange met het nummer I Love You. En dat komt van het album The Great Escape.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, maar het is er wel een van 40 jaar geleden, vertelde ik je trouwens in het eerste uur van deze muzikale tijdreis ook. En ik vertelde je ook dat hij van Bob Dylan was en de titel draagt Street Legal. Het is trouwens van Bob zijn 18e studioalbum en ik beloofde het al in dat eerste uur van de muzikale tijdmachine dat ik die derde single van dit album ging draaien. Dus die hoor je ook nu. En hij draagt de titel met Stop Nou Eens Met Janken. Oftewel in het Engels, Baby Stop Crying.
2: ...1978.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.

0: hoorde Serendip met een nieuwe single met de titel, had je hem al door? Wake Up and Shine. Wil je meer weten over Serendip en zijn muziek nemen? Kijk je op zijn website, Facebook en Twitter-account.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Inderdaad, het is nou weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Hey, super geweldig dat je er gewoon weer lekker bij was. Deze muzikale tijdreis van deze week sluiten we af met de heren van The Doors en het nummer LA Woman. Wat rest mij nog? Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar en graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Joep, doei!
2: ...1971.

0: Jij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.

Hier, officieel is het Rufus en Chaka Khan. Chaka Khan neemt wel heel veel voor zijn rekening. En Ain't Nobody, een van die hits uit de jaren 80 was dat. Ja, daar zijn ze weer, de bandjes. En bij de volgende plaat is een hele mond vol. Het is zijn de Detroit Spinners. Ja, afkomstig uit Detroit natuurlijk. En Cupid. I've loved you for a long time. Cupid, I've loved you for a long time. Dit zijn de Detroit Spinners bij Weekend Kracht Dance Classics.

Soul Time. Ja, Soul Time is het zeker. Dat was het met de Brothers Johnson en het legendarische nummer Stamp. Dat zo'n beetje eind jaren 70, begin jaren 80 uitkwam. Zodat ik in mijn geheugen kan opgraven. De volgende dame is Stacey Letishow. Ken je ze nog? En ze heeft het over Jump to the Beat.

Yo, je luistert naar Stacey Letter Show uit 1979 was dit. Nee, 1980 was dit. Het nummer Jump to the Beat. Mocht je nog steeds niet afgehaakt zijn, dan ga je nog heel wat nummertjes horen. En de volgende die wij voor je gaan draaien zijn René en Angela. And Say Your Love.

Zoals gezegd, het is een rustige uitzending vanavond. En we waren weer al zo rond het klokje van het half uurtje. Dat betekent dat we de maxi van de week hadden. Dat waren René en Angela en Save Your Love. We gaan verder met Colonel Abrams en Trapped.

Ja, we beschrijven 1984. Dit was The Limit. En Say Yeah. Een plaat geschreven door niemand minder dan Rob van Schaik samen met Bernard Otis van Gibbs. De plaat was niet zo'n groot hit. Snappen we nog steeds niet. Er zijn nog steeds vragen over hoe kan dat. Want hij werd... even kijken. De piekpositie was 35 in de charts. En hij heeft daar 1 week in gestaan. Helaas voor The Limit. De volgende dame maakte wel grote hits. Dit is Sheila E. en The Bell of St. Mark.

Je luistert naar de Rocksteady Goo. Dat is een hip-hop groep uit de jaren 1977 uit New York. Met als vaste kern Jimmy D en Yo-Yo. Ze werden bekend met het populaire breakdansen. Populariseren van het breakdansen om wel te verstaan. En de Rocksteady Goo, dat was in Nederland best wel een grote hit. Want werd in 1983 uitgebracht. En dat allemaal zo. De datum van binnenkomst was in 29 oktober 1983. Hij hoogste positie was een nummer 1. En daar stond hij 4 weken. Heeft 12 weken in de top 40 staan. En dat was ook nog het alarmschijfje. Ik ga vast afscheid nemen van jullie. Ik zeg weer tot de volgende aflevering van Weekendkracht Dance Classics. Denk aan jezelf. Pas goed op met oversteken. En wil je reageren, dan kan dat natuurlijk altijd op Facebook. De pagina is Weekendkracht Dance Classics. Ik zeg de groetjes. En dat doen we samen met Sister Sledge. And he's just a runaway.

0: om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

0: Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne.
1: Roxanne!

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heette Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Carey and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbeek was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Jeune amour, Gerard Klaasen.
3: It's summertime, summertime.

0: It's summertime.
1: En inderdaad, het is summertime. Jawel, de wind waait hier door de studio. En ik heb de deur opengezet en de ramen ook. Het zijn dubbele deuren en dubbele ramen. Dus mocht je wat geluiden van buiten horen, dan kan dat. Ik moet zeggen dat Dirk Lonstra, die is op vakantie. Dus ik zit helemaal alleen in de studio. En ik zit ook bij het technisch gedeelte. Dat is zo'n heel groot mengpaneel. Die bestaat uit twee gedeelten, links en rechts. En in het midden kun je een kop koffie neerzetten. En dat mag nooit van Dirk. Mijn kop koffie moet ik op de grond zetten of zo, als ik hier ben. In elk geval, moet uit de buurt van het mengpaneel blijven. Ja, dat doe ik dan maar. Nou, dan weet u wel dat van die draaiende gedeelten, zoals daar zijn de grote tape recorders en draaitafels, daar blijf ik af. Ik weet precies wat ik moet doen en ik weet niet of ik het allemaal zo mooi op tijd kan krijgen als Dirk. Maar ik heb wel ontzettend leuke dingen. Ja, we hebben een hele hoop mooie muziek gekregen. Wat dacht je van de Hometown Maniacs? En daar schittert Ellie Verbruggen in. Je weet het wel, Ellie Verbruggen. Elysian, is het zo? Ik laat het je gewoon horen. Dan moet ik op deze knop drukken en dan gebeurt er dit.

several hours since we first reported more than 100.

staande stop, hè? Hartstikke mooi. Vrienden, ja, dat moet ik even zeggen. Het is ongemakkelijk voor mij om al die dingen te bedienen. En dit bijvoorbeeld. Die begint te lopen zonder dat ik nou iets doe. Maar het klopt wel, want ik heb wel

Ah, mooi hè. Vrienden, de ballade slaat ook toe, want John Michael Ferrari, hij is weer gekomen met een nieuwe. En die heet No Mistaken, je weet het wel hè.

Oh, no mistake. Oh, het is zo mooi. Het is zo prachtig, hè. Ja, en dan, ik ben niet zo van, dat weet je zelf ook natuurlijk wel. Ik ben niet zo heel erg van een country. Maar af en toe, als Lee en Kelly weer komt, dan denk ik van ja, nee, maar die moet ik beslist laten horen. Want dit is weer nou weer echt iets voor Dirk. En dit is Roll 'em van Lee en Kelly. Klinkt zo.

0: Mooi, hè? Lee en Kelly. Dit zou Rough Velvet niet zijn, vrienden, als we ook niet iets heel bijzonders hadden en dan wel een hele mooie van Rob Makreel. Nee, dat is echt zo, Rob Makreel. Een Nederlandse zanger is dat. En hij zingt doorgaans tegen de wind in. Ik bedoel eigenlijk wel dat hij overal een mening over heeft en daar ook een liedje over schrijft. Rob Makreel. En Makreel is het trouwens, ja. Makreel. En tegenwoordig heeft hij het over het Blue Food Festival. Want hij staat met vis op de markt. En ja, natuurlijk heet je daar Rob Makreel. En nou moet je horen.
1: Hai, hai, Skipper. We varen naar huis.

is mooi, hè? Ik bedoel, ik zou dit niet mogen draaien als er 3 keer in de studio zegt, ja, loop ik weg. Nou, maar goed, maar dit is toch mooi. Dit is toch iets bijzonders, hè? Nou, je weet het, Rough Velvet, altijd iets bijzonders. Steengoede muziek. En dit is echt een programma voor dwarsliggers. Dus zeker voor de heer Rob Makreel. En dit is ook natuurlijk een programma voor tegenliggers, andersdenkenden, warhoofden enzovoort. Maar, dacht ik ook, voor de Grand Prairie Band. De Grand Prairie Band. En ze hebben een Norway Main opgenomen. Een mooie

Zie je, er is een stortvloed aan nieuwe platen binnengekomen, nieuwe singles. En wij nemen een single alleen op als we denken dat daar een album aan vast zit. Want dan geven we even een seintje aan die artiest. Nou, als je album uit is, dan geven we die ook airplay. Als het net zo goed is als die singles die je ervan uitbrengt, dan vinden we het prima. En datzelfde hebben we geschreven aan Art Gouveau, featuring Natalie. Ze hebben een song gemaakt en dat is Colors in Light. En van hen zien wij wel degelijk het album met spanning en empathie tegemoet.

0: Kijk, en dat waren dus, wat zei ik nou? Oh, Art Gouveau featuring Natalie and Colors. Vrienden, dan moet ik even uitkijken, want nu komt er een jingle. En dat is die jingle van de Zwijmel 3. En dan zet ik altijd mijn mooiste stem op. En dan drukt de dek op de goede knop. Weet je dat er een stuk of 11 knopjes zitten hier? Ruim 11, dus 12 eigenlijk. Het is wat. Nou, dan is het nu, denk ik, tijd voor
1: muziek uit de vorige eeuw.
0: Ja, dit het is me nog gelukt ook.
1: Zwijmel 3.

0: Dit is de Zwijmel 3.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

kaart, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Prachtig, hè? Er zijn een paar artiesten, vrienden, die zijn in staat om mijn ogen te doen prikkelen. En Raymond van het Groenewoud, dat was de laatste. Goed, dit was Je veux l'amour uit de 1980 van Raymond van het Groenewoud. En daarvoor hoorde je Ferre Grignard met Ring Ring, I've Got to Sing. En daar weer voor, ja, dat was wel een hele mooie. Dat was Peter Sarstedt met Where Do You Go To My Lovely uit 1969. Wat prachtig, hè? Dat completeerde dan, vrienden, onze Zwijmel 3.
1: Gerhard Klaassen.
2: Hi, Blues Man.
3: Hallo.

Mooie muziek op de radio, hè? Dat was Gabe Stillman, vrienden, van zijn nieuwste cd What Happened Next. En dit was Living Your Life. We gaan over naar iets anders, namelijk Brinsley Schwartz. En zijn cd, zijn album is getiteld Shouting at the Moon. Howling at the Moon, dat vind ik nog wel beter. Ik moet niet van die rol grapjes maken. Weet je wat, dat doen wij als de muziek draait, Dirk en ik. En nou wil ik het met jullie maken, maar dat moet ik even niet doen. Want je kunt niks terugzeggen, dus dat zou makkelijk zijn. The Chance draai ik in elk geval. En dan even kijken of we nog wat verder komen met deze artiest.

Mooi, hè? Brinsley Swart. Shouting at the Moon heette de cd. En dan zoek ik natuurlijk altijd naar een track in het album waar die titel een beetje in voorkomt. Dan verwacht je een song met Shouting at the Moon. Als dat tenminste de titel van het album is. Maar nee, ik heb wel een track gevonden. Gek voor een enge tekst trouwens. Maar goed, dat is Watch the Moon. Watch the Moon. Ja, dus kijk naar de maan. Ik kijk naar de maan. Jawel. Dan wil ik ook tevens afscheid nemen voor wat betreft het eerste uur van Rough Velvet. Ik zie je straks natuurlijk naar de timecheck enzovoorts. Mededelingen, dat soort dingen weer terug. En ondertussen luisteren we naar Watch the Moon van Brinsley Swart van Shouting at the Moon.

0: Dat je luistert. Onze muziek. Jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
2: Yesterplay.

Bad English was dat, hè? Bad English. I'm talking bad English. Ja, nou, dat is voor mijn geval is dat weer iets anders. Als ik geen Engels spreek, dan spreek ik Dutch, double Dutch even. Goed, dan gaan we nu overvinden naar de albums. Dat is eigenlijk onze stijl zo'n beetje. Maar kijk, die jingle van Yesterplay, die heb ik een hele tijd niet gehoord. Dirk draaide hem niet, dus dan dacht ik van, doe ik het maar even. Otis Walker, ja, Otis Walker. Forward is van 2026. En een schitterend album is het geworden.

Ja, ik was zojuist even tussen de twee uren uitzending, dus ik even naar beneden gelopen, snel een kop koffie halen. En dat heb ik nog laten staan. Dus ik ga nu de tweede track draaien van deze, van het nieuwe album van Otis Walker. En dat is Ain't Got You. Nou, dat is weer zo'n mooie tegenstelling, moet je horen.

Otis Walker. Ja, is mooi, hè? De Shailen Band nu, vrienden. Het zijn 5 mannen, 2 dames en een hoop geweld. Nou, niet tegen elkaar, maar op de plaat. Ze hebben een nieuwe I Won't Sell My Soul, ga ik voor je draaien in eerste instantie, van Chapter 3. En dat is hun nieuwste album. De Shailen Band dus en Chapter 3. I Won't Sell My Soul.

Ik vind dit zo mooi. Ik vind dit zo prachtig. Ik zei niet wat een dynamiek, hè? Ik zei nou een geweld, maar ik bedoelde eigenlijk dynamiek. Dat is kracht. Dat is geen geweld, dat is kracht. Zo prachtig, hè? Ik vind dit zo ontzettend mooi. Ik heb er nog eentje voor je nu, natuurlijk. The Blues Chose Me. Ja, The Blues Chose Me. De Sharon Band Vrienden, Chapter 3, The Blues Chose Me.

PK Mayo. Yep. And the Arms of Blues. Mooi, hè? Dat was een. Ja, dit was eigenlijk toch een staaltje van kunnen van vorige keer. Dat wil zeggen, in vorige keer van. All Before Yesterday. Het zijn twee LP's. En die heeft Dek even voor mij gedigitaliseerd, zodat ik ze hier in de database kan vinden. Want anders moet ik het opstarten met, weet je wel, zo'n naald in. Ik kan het wel hoor, daar niet van. Ik ben ook op de school voor DJ's geweest. Dus de radio DJ's. Dat is helemaal geen probleem voor mij. Ik moet even wennen. Goed, dus zoals ik al zei, Peggy Maggio and the Arms of Blues, All Before Yesterday. En ik wil je nog iets laten horen wat ik dan wel eens gebruik in Happy Hour Hope. Dat is het evangelisch programma wat ik maak voor een andere zender. En dat is dan een hele mooie uitvoering van Amazing Grace. Dit is een schrijnende en gillende en een gitaar.

0: dan vind ik eigenlijk dat je ook recht hebt om even te weten welk programma of het is waarin ik deze muziek dan, tenminste deze soort muziek, evangelische muziek ten gehore breng. Dat is deze.
1: Elke zondag van 9 tot 10, Happy Hour met Gerard Klaassen.
0: En als je wil weten welke stations het uitzenden, dan kun je altijd even gaan naar mgafm.nl. Even kijken bij mij, aanklikken, mijn naam aanklikken en dan Gerard Klaassen. Dan zie je vanzelf bij welk station dat wordt uitgezonden. Goed, vrienden, we gaan door naar de mooiste stem en zo. En weer die jingle met muziek uit de vorige eeuw. Zal maar gewoon beginnen.
2: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnmalm 3.

Jawel, dat was dan weer onze zwijmelaar. Hè? Dit was Joe Cocker. Joe Cocker was een mijnwerker, was eerst een mijnwerker. En die gebruikte zijn stem om de kooks te kloppen. Nou, dat is natuurlijk onzin, maar dat is helemaal niet waar. Daarvoor hoorde je Hot Chocolate met I'll Put You Together Again. En Hot Chocolate, die leadzanger, die had altijd zo'n badmuts op. Ik vraag me dus af waarom of die dat altijd deed. Maar goed, ik kan daar verder weinig over zeggen. Dan zijn we geopend met Mary Hopkin. Those Were The Days, My Friend. En dat was al van 1968. Ja, dat is echt muziek uit de vorige eeuw, hè? Mijn hemel nog aan toe, zeg. Goed, vrienden, we gaan door met onze radio-uitzending, want wij hebben natuurlijk nog een paar albums liggen voor je. Ja, wat dacht je van Nikki T en The Shake? En ik zeg het weer verkeerd. Nikki T en The Snake Charmers. Ja, Nikki T en de Snake Charmers. Komt-ie.

Het album van Nikki T is getiteld Ain't Wasting Time. En dan zoek je natuurlijk naar de titel zo. Maar ja, dat is een lang nummer hoor. Dus dat moeten we eigenlijk niet doen. Want ik heb nog even eentje die ik toch ook graag nog even aan je wil laten horen. We gaan nu draaien That's All I Need van nog een keer Nikki T en de Snake Charmers.

Prachtig. Goed, dat, dan de volgende die ik wilde aankondigen. Dat is... kijk, we hebben nog even... We hebben een korte tijd. The Fabulous True Tones. Coming Back. En dan staat er nog iets achter wat ik even van het scherm verwijderd heb. En wat dus nu nog even weer terug moet komen. Coming Back en dan live. Ik zei de vorige keer al dat ik het niet erg live vond. Maar ik wil er toch nog twee nummers van laten horen. De eerste is Give Me The Blues. Give Me The Blues. En de volgende is Cheating Blues. Ik neem vast afscheid van je. Ik zie je natuurlijk graag weer terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation met ditzelfde fantastische programma. En dan is Dirk nog steeds op vakantie. Ik vind dat ik het heel niet slecht heb gedaan deze keer. Helemaal alleen. Volgens mij is het niet erg rommelig. Maar ja, goed. Ik kan me niet erg concentreren op de presentatie of ergens anders op. Het moet allemaal nog weer even wennen. Volgende week gaat het goed. Give me the blues. En ik zeg tot de volgende week. Hè? En een goede gezegende week. Tot dan. Mooi.